een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vrienden, ik denk aan jou. Vrienden, ik hou alleen van jou. Nou.

0: wat spontaan.
1: Vlieg met me mee naar de lege Bobo-Ringbo. Ik hou alleen van jou.
0: Niet om je heen, kijk, gewoon zingen. Het kan harder.
1: Vlieg met me mee naar de
0: Ringbo. Ik hou alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen.